remix te watchen, het mens werkt tussen s'nachts. We rijden in Motel Kjantai. Het ziel goed zijn meester Bates. Van de Sweet Tranny. Van Transsexual Transylvania. Hier op mijn naast in Roeskoef. Hij had een weekend.